0: Jou kunt kijken naar Bera, je begint te gaan naar jouw serie, de Pacific Engagement Visa, de PEV. Je begint te rijden naar jouw woordtenga wapimanoa, of woordtenga wapimaisua. En natuurlijk, wapimerwai wansurai, woordtenga wapimanoa. De bovenwa, aiga, akatauroa, je begint te rijden naar Bera, aiga, aria barakat, jij karo, nanasia.
1: Woordtenga, aria in karawa, gana konaira voor kontinentin en katekeroa, jij, de man, Korean karina, kinka bearam online. Ngana kukupendeke, awana kuna kwa mwaki ea kwa ria ini makuria kanuanu kuona ibukini teka meha kete visa. Ea kuna ndeke buoka mayaki ya kuona, nikarawana mvisa ringanuna na ipupuoki titauteka na Australia. Ipupuoki ea kakakawaki, pakuna kanga nikarawa mvisa. Peikara paha ea kakainan waki, otira ea kwa ria inataya imain ea kwa karawa mvisa.
0: Ngana kukanataya pakuna kuna nira kwa kontirinerine nika meha ee, hakuna ndeke rongurunguna. Nana website the Australian Government Department of Home Affairs.